0: fijn. Zeker, maar houden we team is ook weer samen voor de tour. Ja, het zou wel, ja, het zou wel.
1: Dan seandainya namanya